0: 11, the red Chevy Silverado to an LM Jasperson party at Caledonia is clear.
1: Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six ten. Six